0: Liefde in het moderne leven, hoef je geen plantsoen te geven. Met een bank in groene dreven, waar het maandje lacht.
1: Laat de band maar samba spelen, wat kan ons de mens

0: wagens voor en liggers tegen, ruitenwissers in de regen en toch romantiek.
1: Jij zit naast me op het kussen, ik passeer 10 autobussen, maar mijn dashboard speelt intussen.